0: Hoezo?
1: Hoezo?
0: Sjoen, veel kousing aan jouw makker die ilamang aan jouw lauka wel vol.
1: Haha, nou boy, wij hebben ons jouw zo. Bye. Want de Enterprise Motor Group man kwam. Maar hoezo jij het kaya wangi? Lee om jang faka mooie dauw vinger doen. Ayo akkoord af via vier was show lauka mij doen lawan. Maar om maar kwing aan kavan. Piki apu SUV van. Zo kwing aan kavan ja.
0: Of eet voor kavan.
1: Ole, die man of ik ook Great South Road man kwam. Pevilele over se laudi ma o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, filifili, ma ave lua lauta avali.